0: Jack Daniel'om. Fetra feko, tenko eta Jane. Ma Jamie Lara Wayne.
1: Provaina. Eso Akon, mare do concert. El Y4J, ekte sema Isa. Ekte sema Isa den diska. Eso Akon. Markanta River of Love. Ekte sema Isa.
2: Ekte
1: sema Isa den diska. Banjo kbira. Ik zat er net om te smawa. Als gaat Peter Rabna. Nismach. Alissa. Ik heb...
2: Lee, miskantinti zawa. Je moest gaan er John Kanta wahdi.
1: Kinen Sabira. Rabna. Ik heb een Fireboy DML.